Ik ben ik toch ook een zoal in de werken en vast levens willen maken. Vast levens willen. Pas op, ik heb ook een zoal in de werken.

Persoonlijk wat veel is, ook zo'n prikkel heb ik de penaam mee gefietst. Ik moet zo hier toch wat veel zin. Ik heb het al tof kan daarom. Ik heb het wel zin voor naar de media. Ik heb het om paar op pillow. Ik moet wel om. Nee, Sanda, nee, Mr. Vezim. Ja, dat is Java. Ja, die dokter Sam Neumann. Nee, maar ik heb het al zo zo'n betele zin. Hou ze ook zo'n pirim. Look, ik heb het al zo'n sky. Ik kwam aan de andere mee. Waar we toch wel. Ik heb het al Java. Dokter Sam Neumann. Auter mezi ka msevezi ya kole kweza mana Namibia kutani mafakalo ya kulwane la tukulo amocholo nikalo ya kulisa sfumo sana Namibia ka samla tukulo le msevezi mingi ya vutokwa ya kole kwa paramana le maria ila Afrika kafela. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de kerk heb.

0: Ik geloof dat ik heb gehoord dat ze bestuurder per mnaka mo fomo am.
1: En ja.
0: Waar is uw mnaka?
1: Azuri, ik zit samen met Kutera.
0: En ja mnaka.
1: Ja, ik wil kuli die vast te maken. Wanneer we zullen naar Zambia. En nog eens kwam als abona. Moet mani ma ID abona, ni driver license abona. Ni ma kada SNB amalalo. Riki jamu tanza kwa ndu ni USD pacheni. Kuzivu samu tuka fira raziwa, kapahe baba utwa, kwa kwenye kusura kwa nombo we, 081-2009-038. Kutere namba, 081-2009-038. Mwani ya machoto.
0: Ure, litumezi mga kama?
1: Litumezi.
0: Kikzo wa prifiteleza kipurubatiza pisa nilipenamu.